0: Wat? Wat mag een minuut zo, heb ik?
1: Ja, waar is dit? Gaat Suriname dat thema? Wij zullen de revolutionaire volks bewaffnen. Ja.
0: De schiet straks is toch van reformistische ombroeg? Waar zullen we die letjes maar het per niet gevaren zijn?
1: Stimmt. Ja, man. Ik heb me gezien erin, man.
0: Ja, man.
1: Ik heb me op missie gebeuren.
0: Ja, ik kijk maar wat zo vindt die zo loopt.

0: Voilà.
1: Duitsland is het, ja. Een vrouw of een troon.
2: Nou, Duitsland.
1: Ja, die Merkel daar.
2: Ja, wat heb ik in het
1: Was?
2: Kriekli.
1: Ja,
2: dat ze gaan nog ook een goede kan.
1: Ja, ja, ja. Ze zijn erop geworpen. Is jou een arm niet? Is jou een arm niet?
2: Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan lopen.
1: Onderstaat ik, onderstaat.